Bake, zet je burgemeester, boeler, taré. Bulbi, souris, berry, tonton, pierre, tot voor twee. Uit de goot op de dood, ça va jamais changer. Schizo, parapak, je medicatie niet meer. Viva vatos locos, sumo, cha-cha, escape. Tempura, yakitori, al de rest het niet meer.